Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellende is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij 9.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu...

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buis, die herstellend is van een ernstige hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege onenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Just what is it that you want to do?
1: We want to get loaded and we want to have a good time.
2: Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.
3: Omroep Archipel. Don't remember your first name.

0: Niels Eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buis, die herstellend is van een ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyadh dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Amazone.
1: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheek en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: but we carry on.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
2: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
1: Interviews.
3: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
4: Dat vergeten ze nooit meer.
3: Wij ook niet.
1: En het laatste sportnieuws.
5: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheek en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het tweemotorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind: dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel- en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Oostzeeuwse eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly voor.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. 2 anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het 2-motorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

Goedemorgen, gemeente. Vandaag belijden wij dat de Heer Jezus naar de hemel voer om daar plaats te maken, plaats te nemen aan Gods rechterhand. En hij ging met zegenende handen. En de discipelen die loofden en dankten daarom God. En juist ook omdat de Heer Jezus het had gezegd: ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Namens de kerkraad heet ik u allen hartelijk welkom. Ook de mensen die de dienst digitaal met ons meebeleven. Natuurlijk ook de gasten in ons midden. We hopen dat u zich welkom weet. Vanmorgen gaat voor dominee Mink. We zijn benieuwd wat u ons gaat vertellen, dominee, wat u met ons wilt delen. En we zijn benieuwd naar de woorden die God in uw hart heeft gelegd. We wensen u daarbij God zegen. Vanmorgen is er één collecte, zoals gebruikelijk bij de uitgang. U kunt ook gebruik maken van de QR-code. Vanaf vandaag tot en met zondag vindt er een Europese Mennonitische conferentie plaats in Amersfoort, waar een aantal van onze gemeenteleden ook zijn op dit moment of nog naartoe gaan. En ze verkopen daar mail en boeken ten bate van onze zustergemeente de Ark. En we wensen hen uiteraard Gods zegen daarbij toe. Gedenk in uw gebeden de zieken, de alleengaande, de alleenstaande en de mensen die in de problemen zitten. En we mogen ook bidden voor vrede, de vrede van Jeruzalem. Er is mij nog u namens de kerkenraad een gezegende dienst te wensen, en dat deze mag zijn tot eer en verheerlijking van God onze Vader. We zingen nu Psalm 47, 3 versen, 1, 2 en 3. En voor zover dat mogelijk is, doen we dat staande.

Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. De Heer Jezus is opgevaren naar de hemel en hij zit aan de rechterhand van God. Hij zit op de troon, want hij is de koning en hij regeert. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Majesteitelijk. En daarom prijzen wij deze Heer met lied 217 uit Hemelhoog.

Laten we samen bidden. Heere onze God, we willen u danken dat wij op deze gewone, door de weekse dag hier in de kerk mogen zijn. Want waar de wereld van alles beleeft, op een vrije dag, misschien met douwtrappen of allerlei andere activiteiten, komt de kerk samen. En waarom? Omdat we iets te vieren hebben. Te vieren dat uw Zoon, Jezus Christus, alle macht ontvangen heeft in hemel en op aarde. Majesteitelijk. De koning van de koningen en de heer van de heren. Dat is voor ons wel wat verborgen. En de wereld ziet het ook niet. En daarom moeten we erbij bepaald worden, mogen we erbij bepaald worden, opdat het ook ons tot vreugde brengt. U heeft de macht en de heerlijkheid ontvangen, Heer Jezus. En alles wat zich als macht verheft in deze wereld, die zich breed maakt, die wordt onder uw gezag geplaatst. Heren, daarom hoeven wij aan de toekomst niet te twijfelen. Daarom hebben we een blij vooruitzicht dat ons streelt. Dat belijden wij. Onze beleving is zo vaak onder dat niveau van belijden. En daarom is het zo mooi dat we ook vandaag gelegenheid hebben hier in de kerk te zijn. Om u te loven en te prijzen. Maar ook om iets van u te ontvangen waardoor ons beleven op het niveau van ons belijden komt. Zegent u ons, Heren, zoals we hier vanmorgen bijeengekomen zijn. Zegent u ook hen met wie we zijn verbonden via internet, die nu of later deze dienst met ons meebeleven. Werk met uw Heilige Geest krachtig, zodat wij begrijpen waarop het aankomt. Ontvankelijk zijn voor de woorden van u. En ook de vertaalslag zullen kunnen maken voor het leven van elke dag. Heren, we bidden u dat in de machtige naam van Jezus Christus, de Koning. Amen. Wij lezen vanmorgen het slot van het evangelie volgens Lucas. Lucas 24 vanaf vers 36. En aansluitend zingen we uit de berijming van Psalm 43 de coupletten 4 en 5. We vallen een beetje in het verhaal. De Emmausgangers hebben een ontmoeting met de Heer Jezus gehad. Ze zijn teruggekeerd naar Jeruzalem. Daar ontmoeten ze ook de bijeengekomen discipelen en vertellen enthousiast over wat hun gegeven is in de ontmoeting met de Heer Jezus. En dan lezen we vers 36. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand meenden ze een geest te zien. Maar hij zei tegen hen: waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun: hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.
Hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel waar ze God loofden. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn wij als wij de woorden van God horen en ze bewaren in ons hart. Halleluja.

Hemelvaartsdag. In combinatie met het woord vreugde. Dat is toch een beetje een wonderlijke combinatie. Het was in het eerste lied dat we zongen duidelijk, Psalm 47... Prijs met handgeklap, Heeren koningschap. En de vreugde werd ook verwoord in Psalm 43 die we zo even zongen. Vreugde. Maar in het vijfde couplet van die psalm die we zo even zongen staat een verslagen ziel. En ja, dat is toch eigenlijk iets wat hemelvaart ook wel kan kenmerken. Want wat is nou hemelvaartsdag? Het mooie hemelvaartsweekend. Ja, je staat op een camping. Ik weet niet of er vanmorgen hier in de kerk ook mensen zijn die in een tentje zijn. Dan is het heel verstandig dat u naar de kerk gekomen bent. Heel verstandig, heel verstandig. In onze gemeente in Sliedrecht, daar gaan ze met Hemelvaartsdag en een paar dagen daarna met elkaar vaak kamperen. Soms wel een 200 man. Ik zie het voor me, de camping. En ja, de openluchtdienst, dat is ook bijzonder. Ze zullen er wel wat op vinden. Maar ja, Hemelvaartsdag in 2026, het wil niet echt met het weer, hè? Nou. Maar ja, hemelvaart op zich, de gang naar de hemel. Ja, misschien zit je er wel zo in dat je zegt, nou ja, als het nou mij persoonlijk zou betreffen, als ik naar de hemel zou mogen gaan en naar de Heere Jezus toe zou gaan, naar God toe zou gaan, nou, dat zou toch wel mooi zijn. Dan zou ik misschien iets proeven van wat de apostel Paulus in een van zijn brieven schrijft. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Nou, misschien kom je er in de loop van je leven toe om dat zo te beleven. Ik heb gelukkig vaak genoeg mensen ontmoet die aan het eind van hun leven, ja, dat blije vooruitzicht hadden en daar echt naar verlangden om heen te gaan met Christus te zijn. En misschien heb je het ook wel meegemaakt dat je met een geliefde was, je vrouw, je man, je vader, je moeder of een goede vriend, die een lang lijden had en waar het einde hier op aarde gekomen is. En zei, nou, die mag naar de hemel toe gaan. Kun je daar ook blij voor zijn? Misschien is het woord opluchting dan nog wel wat meer ter zake. Maar jij blijft dan achter. En dat achterblijven, dat maakt je nog niet direct blij, wel? Dat vind ik ook dat stukje dat we lazen uit het slot van het evangelie volgens Lucas. De Heer Jezus die zo'n belangrijke plaats in hun leven heeft ingenomen. 3 jaar lang zijn ze intensief met elkaar opgetrokken. Ze zijn net enorm verblijd dat hij uit de dood is opgestaan. Die neemt afscheid. Die wordt ten hemel opgenomen. Nou, dat geeft iets weemoedigs in zich, lijkt me. Iets verweest ook. En dan blijdschap. Maar het staat er een paar keer. En dan niet een beetje blij, toch ook nog wel een beetje blij. Nee, vol vreugde.

Eigenaardig. Eigenaardig. En het loont de moeite, denk ik, om daar vanmorgen eens wat op in te zoomen. Want hoe moet je dat nu taxeren? Hoe moet je dat nou begrijpen? En niet alleen voor het verstand om te begrijpen hoe zij toen in de wedstrijd zaten, maar wat voor betekenis het heeft ook voor jou, voor ons. We lazen het slot van het evangelie volgens Lucas. En dat speelt zich dus af in de tempel. Daar gaan de discipelen heen. Nadat Jezus ten hemel opgenomen is. En daar zijn ze vol vreugde en daar loven ze God. Slot van het evangelie. Nou heeft Lucas er goed over nagedacht toen hij een boekje ging schrijven, hoe hij dat zou gaan opzetten. En het begin en het einde van dat evangelie hebben wat met elkaar te maken. Want het begin van het evangelie speelt zich ook af in de tempel. Ik denk dat velen van jullie de geschiedenis wel kennen. Dat is die geschiedenis van de priester Zacharias. Zacharias die beleeft werkelijk de dag van zijn leven. Hij is uitgeloot of ingeloot, ik weet nooit precies hoe je dat zegt. Maar vandaag is de topdag. Hij mag het reukoffer brengen in het heilige deel van de tempel. Dat kon maar één keer in je leven gebeuren. Want als jouw beurt was geweest, dan werd je nooit weer ingelood. Dan werden de loodjes uit de pot gehaald waar jouw naam op stond. En hadden anderen die kans. En wat deed je daar dan als priester? Dan bundelde je als het ware de gebeden van het volk. En die bracht je voor het aangezicht van God. En ja, dat werd dan een offer gebracht, een reukoffer. Dat dan opstijgt naar God en zo wordt verbeeld dat het een, zoals de psalmen het ergens zeggen, een lieflijke reuk is in de neus van de Heer. Dat is geweldig. Als je dat mag doen. Maar ja, er vindt natuurlijk iets plaats. Wij kennen het verhaal. Engel kondigt wat aan en zo. Dat sla ik nu even over. Maar het tweede belangrijke punt, normaal gesproken op die bijzondere dag, is dat als de priester van dienst uit het heilige deel van de tempel komt, dan gaat hij naar het tempelplein. En daar is het volk bijeengekomen. En dan mag hij de zegen van God over Israël uitspreken. Die klassieke woorden: de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, geven u vrede. En wat doet hij daarbij? Dan spreidt hij zijn handen zegenend uit. En doe niet zomaar wat zwaaien. Nee, sommige mensen hebben het mij dus wel eens gevraagd. Van als u de zegen uitspreekt, dan heeft u de vingers wat op een aparte manier. Hè? Zo. Niet iedereen kan dat, blijkt. Misschien is het wel handig dat een dominee dat wel kan. Want dit is de Hebreeuwse letter shin. En dat is de eerste letter ook van het woord, het Hebreeuwse woord shem, dat betekent naam. En wat is nou de zegen? In nummer 6 staat, als die zegen die ik u zo even nog genoemd heb gesproken wordt, dan wordt met de zegen wordt de naam van God gelegd op degene die gezegend wordt. Die close verbinding tussen God en mens. En als dus de zegenende handen worden opgeheven, die woorden gesproken worden, dan komt de naam van God, die wordt verbonden met jouw naam. Die wordt, dat wordt onderstreept, dat de gezegende door degene die zegent ook met elkaar verbonden zijn. Want de dominee zegent niet. De Heere geeft zijn zegen via deze woorden, via de handoplegging. En omdat we met velen zijn, is het niet persoonlijk. En wordt het een beetje breder uitgewaaierd. Maar je krijgt de zegen mee, de naam van God. Nou, dat is een hoogtepunt. Hoogtepunt. Als je dat mag doen nadat je het reukoffer gebracht hebt.
En dan zie je die priester Zacharias komen naar het tempelplein. Hij staat er wat onthand. Hij kan niet spreken. Ja, wat is het nou voor priester, hè? Een priester die als belangrijke taak heeft het gebed te doen opstijgen tot God en de zegen uit te spreken, op te leggen aan het verzamelde volk, kan zijn taak, zijn functie niet vervullen. Een drama als het ware daar, of niet als het ware, een regelrecht drama aan het begin van het evangelie. En wat lezen we daar? Dat de mensen eigenlijk vol verwondering zijn en ook angstig zich afvragen, wat is hier aan de hand? Nou, en dan het slot. Geen angst, vol vreugde en iemand die zegent. Jezus. Er is in die tussentijd wel wat gebeurd. En dat zie je ook in die slotversen van het Lucas-evangelie. Want we zoomen vooral even in op de versen 50 tot 53. Er staat in onze vertaling dat ze uit Jeruzalem weggingen. Dat klopt wel. Maar daar staat een woord dat in het Grieks, want dat is de oorspronkelijke taal, dat heeft te maken met exodus. Dat is de uitgang. Het Bijbelboek Exodus heeft het daar ook over. Dat is de uitgang uit Egypte. Maar dat is niet de uitgang van mensen die zeggen, weet je wat, we gaan dus op reis. Nee, de Heere God die heeft zijn volk uitgeleid, exodus doen ondergaan uit de slavernij, uit het huis van de dood, uit het huis van de zonde. En nu heeft de Heer Jezus gezegd, dat staat eerder in het evangelie van Lucas, zo in het midden ongeveer, bij de verheerlijking uit de berg, dat Mozes en Elia aan Jezus verschijnen en dan spreken ze met elkaar over de uitgang, over de exodus die de Heer Jezus in Jeruzalem gaat volbrengen. En zo ontrolt het zich ook in de rest van de geschiedenis. Jezus wordt gearresteerd in Jeruzalem en hij gaat uit Jeruzalem, de exodus uit Jeruzalem en buiten Jeruzalem, wordt hij op de heuvel Golgotha gekruisigd. En als hij gestorven is en begraven is in de hof van Jozef van Arimathea, dan lezen we dat er een exodus plaatsvindt uit het graf. Hij wordt uit het graf, uit het rijk van de dood, in het rijk van het leven gebracht. En dan hier lees je weer over een exodus, de uitgang uit deze wereld. Het is eigenlijk een hele beweging van exodus. Wat vindt er nu plaats? In Jeruzalem was er een priester die niet kon zegenen. En na de exodus die Jezus volbrengt, is er de priester die wel zegent. Waar is de Heer Jezus? Ja, hij is in de hemel opgenomen, zo lezen. En je kunt je afvragen, ja, waar is dan de hemel? Ja, daar kunnen we ons geen goede voorstelling van maken. Is dat heel ver weg of niet ver weg? We weten het eigenlijk niet zo goed, hè? Komt het altijd op aan dat we heel zorgvuldig lezen. Het is je misschien wel opgevallen dat in dat stukje dat we lazen, dat Jezus in de hemel opgenomen is. Waar de hemel is, wordt dan niet gezegd. Maar in Handelingen 1, waar deze geschiedenis ook wordt verteld, ietsje uitvoeriger, daar staat dat een wolk de Heer Jezus onttrok aan de ogen van zijn discipelen. Wolk. Nou zeg je van ja, kennelijk bewolkt of zo. Wonderlijke wolk. Ja, het is een wonderlijke wolk. Want de wolk is in de Bijbel uiting van de tegenwoordigheid van God. Je kunt ze zeggen, de Heer Jezus die wordt in de goddelijke tegenwoordigheid opgenomen. Dat kun je niet goed zien. Maar dat is het feit dat ons wordt meegedeeld. Opgenomen in de goddelijke tegenwoordigheid. Is hij ver weg?
Nee, de Heer Jezus is niet ver weg. Hij is een aantal keren verschenen in die 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart. En is dat dan nog helemaal voorbij? Nee. Want apostel Paulus kan later zeggen: de Heer Jezus is aan mij verschenen. Is hij van ver gekomen? Kennelijk niet. Hij heeft zich opeens levend aan de apostel Paulus getoond. Ik heb dat nooit ontvangen, die zegen, dat de Heer Jezus aan mij verschenen is. Maar ik heb wel mensen ontmoet die zeiden dat ze de Heer Jezus hadden gezien. Misschien ook wel één of meer van jullie. Dat kan. Hij is niet ver weg. Hij is dichtbij. Maar zelfs als je hem niet gezien hebt, en dat geldt voor de meeste van ons, denk ik, wil dat nog niet zeggen dat hij er niet is. Hij is er wel, zo zegt het evangelie. Want terwijl Jezus wordt opgenomen, strekt hij zijn handen uit. Dat zijn die zegenende handen. Over die handen wordt eerder ook in dat stukje gesproken, hè? En wat zegt de Heer Jezus dan over die handen tegen zijn discipelen? Kijk goed naar mijn handen. Wat zien ze dan? Jullie weten het toch ook? Dan zien ze nog de nagels van het kruis, de wonden. Jezus die heft zijn handen op. Zijn handen die gewond zijn. En als hij zegenend zijn handen opheft en zijn zegen geeft ook aan de discipelen en ook aan ons, dan zijn het de handen die doorboord zijn. Hij is namelijk gekruisigd voor de verzoening van onze zonde en schuld. Je kunt tobben met je zonde en schuld. Maar de Heer Jezus die heeft zijn handen op. Hij zegent jou. En hij zegt, voor jou ben ik uitgegaan uit Jeruzalem. Voor jou ben ik uitgegaan uit het graf. Voor jou ben ik uitgegaan naar de hemel. Wat betekent dat nou, dat de Heer Jezus zegenend heen gaat? De evangelist zegt, dat deed hij niet één keer. Zegenend is hij ons altijd nabij. Hij is voortdurend aan het zegenen. En wat heb je daar dan aan? Nou, de Heer Jezus is opgenomen in de hemel. Maar die hemel is heel dichtbij. Juist in de liturgie, juist in de dienst, worden hemel en aarde verenigd tezamen. Zo zeggen we toch wel eens een keer tegen elkaar: waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in het midden. Op Hemelvaartsdag worden we erbij bepaald niet dat Jezus ver weg is, maar dat Jezus hier in het midden is. Want de hemel is heel dichtbij, hoor. Hij is aanwezig. Wat is nou de plus van de hemelvaart? De plus van de hemelvaart is dat Jezus niet meer aan één locatie verbonden is. Hij is als God opgenomen in de goddelijke tegenwoordigheid alomtegenwoordig. Dat is even goed achter je oren krabben wat dat betekent. De Heer Jezus is hier aanwezig omdat wij in zijn naam bijeen zijn. Er zijn mensen met ons verbonden via de radio, geloof ik ook, vanmorgen. En ook via het internet. En als u nu via de radio of het internet verbonden bent, zeggen we, ja, daar in Oudorp, in de doopsgezinde gemeente, daar is de Heer Jezus tegenwoordig. Maar niet hier. Ja, ook bij jullie thuis. Hè? Dat vind ik zo mooi. Dat is een van de voordelen van corona. Dat ik meer ben gaan beseffen wat het betekent dat de Heer Jezus niet alleen op één locatie is, maar tegelijk ook huisbezoek brengt bij een heleboel mensen.
Dat is de plus. Hij zegent het nabij ook in de huizen. Of op een camping als je daar zit in je caravan, je tent. De Heer Jezus is nabij. De Heer Jezus die zegt nog meer, dat heeft hij een paar keer duidelijk gemaakt. Wat zijn aanwezigheid in de goddelijke presentie betekent. Kijk, wij hebben het best moeilijk in deze wereld. Er gebeurt van alles. Zeker ook leuke dingen, maar ook heel moeilijke dingen. Rellen. Oorlog. Haat, nijd, tegenslag, ontslag, narigheid. En soms kan dat zo knabbelen aan je geloof, hè, dat je denkt, ja, hoe hou ik het in geloof vol? Of ik vind dat hartstikke lastig. En heeft de Heer Jezus gezegd, nou, ik ga naar de hemel toe, ik ga naar mijn Vader toe. En weet dit, ik pleit voor jullie. Ik vergeet jullie niet, ik ben in gedachten bij jullie. En jullie mogen weten dat ik jullie leven gedeeld heb. Ik heb afgezien in mijn leven. Ik snap precies wat jij meemaakt. Hoe jouw denken is en wat je lichamelijk ook allemaal meemaakt. En nu breng ik dat ook voor de Vader. Misschien kun jij niet meer bidden. Misschien vind je dat heel erg lastig. Maar ik pleit voor jullie. Ja, Simon Petrus zegt de Heer Jezus. Ik bid voor je. Dat je geloof niet zal bezwijken. Kijk, dat is hemelvaart. Hè? De Heer Jezus is in de hemel. Hij is ons niet vergeten. Maar waar is hij op dit moment mee bezig? Hij is op dit moment bezig te bidden. Voor jou en voor mij. De Heer Jezus is opgenomen in de hemel. Hij is lichamelijk opgenomen. Dat wordt onderstreept in het stukje dat we lazen. Hè? Jezus eet en kunnen tasten. Jezus is lichamelijk opgenomen in de hemel. Hij is ons vooruit gegaan, de eersteling. Wij mogen hem volgen. Er is ook voor ons lichaam een toekomst. De Heer Jezus is voorgegaan. En hij herinnert in zijn lichamelijk bestaan, als het ware zijn Vader eraan, dat de verlossing nog niet compleet is. En misschien top je geweldig met je lichaam. En functioneert het lang niet meer zoals je graag zou willen. Of heeft het eigenlijk nooit zo gefunctioneerd als je zou willen. En dan is de Heer Jezus daar in de hemel. Om zijn Vader bij wijze van spreken eraan te herinneren. Dat het lichaam dat ons leven nu kenmerkt. Getransformeerd moet worden, nog een metamorfose moet ondergaan. En dat we perspectief hebben, niet alleen voor ons geestelijk bestaan, maar ook voor ons lichamelijk bestaan. Wat doet de Heer Jezus dan in de hemel? Hij pleit voor ons, hij brengt in herinnering dat het werk nog niet af is. En hij is heel hard aan het werk. Wat was zijn vak? Lucas, die zegt het ergens in het eerder in het evangelie. Weet je wat de Heer Jezus voor vak was? Voor vak had? Timmerman. Nou komt goed uit, want in het vaderhuis zijn veel woningen. Maar het is nog niet af. Dus de Heer Jezus is druk bezig om plaats te maken. Misschien nog wel wat bij te bouwen, omdat het een heel grote menigte is die daar straks gehuisvest moet worden. Hij is druk bezig om alles in orde te maken. Om ons te ontvangen. En als het allemaal klaar is, dan komt hij terug. En dan neemt hij allen mee die zijn verschijning hebben liefgekregen. Maar ja, dat is voor straks. En dan nu. De discipelen, zo lazen we in Lucas 24, die keren nadat Jezus zegenend naar de hemel is gegaan, terug naar Jeruzalem. En dan gaan ze naar de tempel. Ik vind dat apart. Tot op heden waren ze steeds in hun huis.
Ze hadden de deuren gesloten omdat ze bang waren. Ze knepen hem bijzonder. Want wat er met Jezus gebeurd was, dat zou ook hun ook kunnen overkomen. Vervolging, verdrukking, allemaal ellende. Maar nu ze de zegen van de Here hebben gekregen en ze weten dat de Here hen nog steeds zegent en voor hen pleit en alles klaarmaakt voordat dat alles in orde komt, nu treden ze in de openbaarheid. En ze gaan alle mensen oproepen: vestig toch je vertrouwen op deze Here, op deze koning die uitgegaan is, die druk bezig is, die zich voor jou volkomen heeft ingezet. Stel je vertrouwen op hem. En als hij dan terugkeert, dan mag je met hem mee in dat vaderhuis dan hij het helemaal af is. En de discipelen zijn zo onder de indruk van wat ze hebben ontvangen op de hemelvaartsdag, dat ze vol vreugde neerknielen en de Here aanbidden en het evangelie verkondigen. Een vreemde gewaarwording misschien voor ons. Hemelvaartsdag, een grote vreugde. Maar als je een beetje inzoomt op het slot van het evangelie en de betekenis van het zegenende, doorboorde handen van de Heer Jezus voor jouw leven, dan kun je deze dag niet anders beleven dan als een dag van grote vreugde. Hoe het misschien ook regent. Want je hart is verheugd omdat de Heere zijn majesteitelijke gang door deze wereld gaat. En dan ga je ook oefenen met het zingen van het lied dat we nu gaan aanheffen. Een prachtig hemelvaartslied. Oefening voor de toekomst als we voor hem zullen verschijnen. Kroon hem met gouden kroon, het lam, op zijn troon. Amen.

We gaan samen danken. Heere onze God, we danken u uit de grond van ons hart voor het evangelie van hemelvaart. Ja, we staan misschien een beetje verweest, maar niet echt meer. Want het is een dag van grote vreugde en blijdschap, omdat de Heere Jezus ons niet vergeten is, maar juist nog actiever en nog omvattender zijn werk voor ons doet. We danken u, Heere Jezus, dat u geen afscheid van ons genomen hebt, maar dat u nog steeds nabij bent. Waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar bent u in het midden. Ja, u brengt op zoveel plaatsen tegelijk huisbezoek vanmorgen. Alom tegenwoordig voor ons niet te snappen, niet te bevatten. Maar we aanbidden u die goddelijke majesteit die u daarin tentoonspreidt. Ja, Heere Jezus, we danken u dat u ons niet vergeten bent. Dat u ook heel goed weet dat voor ons het helemaal niet makkelijk is om te geloven en om het geloven vol te houden. Waar er zoveel gebeurt in die grote wereld, in onze nabije wereld en ook misschien wel in ons eigen hart en ons eigen lichaam. Maar Heere, we danken u dat u, als wij zelfs geen woorden weten te vinden, voor ons bidt en voor ons pleit. We danken u ervoor. Heere Jezus, we danken u ervoor dat u voor de troon van uw Vader, als het lam staat dat voor ons geslacht is. En die wonden van u, die herinneren uw Vader eraan dat u al het werk volbracht hebt. Dat u de verzoening van al onze zonden en schuld bewerkstelligd hebt. En dat we daarom ook niet bang hoeven te zijn voor u, maar dat we vol vrijmoedigheid ook in het leven kunnen staan, omdat we perspectief hebben. Dank u wel dat u vanuit uw lichamelijk bestaan ook in herinnering brengt dat wij ook een nieuw lichaam zullen mogen ontvangen. En we zien er ook naar uit. Een lichaam dat onvergankelijk is. Dat niet geschonden is. Een waarachtige tempel van uw Heilige Geest. We danken u, Heere Jezus, dat u hard aan het werk bent als timmerman. Dat u dat vaderhuis met de vele woningen helemaal in orde maakt om ons te ontvangen. We danken u dat u door uw Heilige Geest ons ook aanvuurt en aanstuurt om van u, de levende Heere, getuigenis af te leggen in deze wereld. Dat vinden we soms lastig. En de tegenstand is soms fors. In de grote wereld waar zoveel mensen ook vervolgd worden vanwege het geloof. Maar de tegenstand is soms ook zo fors. In onze eigen kleine omgeving. Misschien wel in het gezin waarin we leven. De familie waartoe we behoren. De vriendenkring die sceptisch staat. Heere, u bekrachtigt ons met kracht uit de hoogte. We prijzen daarvoor uw naam. Heere, wij bidden u om uw zegenende handen over ons bestaan alle dagen. En dus ook op deze hemelvaartsdag. Leg uw naam op ons. Opdat wij als gezegende mensen in deze wereld zullen voortleven. Tot op die dag dat we voor uw aangezicht mogen verschijnen. En u ons tot u neemt. Heere, zo komen we bij u in dankzegging en aanbidding. Hoort u ons gebed, aanvaardt u onze dank. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, de gekruisigde, de opgestane, de ten hemel gevaren Heer, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd.
Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is al gezegd dat u uw gaven mag geven voor het dienst van de kerk bij de uitgang. En dan zingen we nu ons slotlied. Dat is de bedoeling dat we zingen uit Hemelhooglied 220. Ik hoop dat het ook gelukt is met een aanpassing van de beamer, want er was per ongeluk 219 op de dia's gezet. Maar het moet zijn, wij knielen voor uw zetel neer. Dat lied, ben je ook op geprepareerd? Dat komt heel goed uit. Wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer en al uw leden. Hemelhoog 220.

Verhef dan nu uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. De Cubaanse olievoorraden zijn op doordat de Verenigde Staten de brandstofimport blokkeren. Het land krijgt steeds vaker te maken met stroomstoringen. Cubanen gaan de straat op om te protesteren. Er zijn geen reserves en volgens de Cubaanse energieminister verkeert het elektriciteitsnet in kritieke toestand. De 12 medewerkers van het Radboud UMC die uit voorzorg in quarantaine zitten omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het Hantavirus, zijn niet besmettelijk geweest voor anderen. Bloedonderzoek heeft dit bevestigd. Dat meldt het Nijmeegse ziekenhuis op een pagina met veelgestelde vragen over de situatie. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport loopt.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. 1 van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. 1 van deze mensen is een Nederlander. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:30, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:30, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit rechtbankverslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Koningseiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

If you don't take your meat, you can't have it.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. In de Golf van Oman is vermoedelijk het vrachtschip Hoi Chuan gekaapt door gewapende mannen. Volgens maritieme beveiligers zit de Iraanse revolutionaire garde achter de actie. Sinds de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten zijn meerdere schepen aangevallen of gekaapt rond de straat van Hormuz. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een 27-jarige motorrijder die met 194 kilometer bij Maren-Kessel reed, waar 80 kilometer is toegestaan. Even later reed hij ook met 121 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie beslist of hij een boete krijgt of dat hij wordt vervolgd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip De Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig, ondanks de zorgen over het Hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst, waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bij komen, dat zegt het kabinet. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing. Dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip de Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig, ondanks de zorgen over het Hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst, waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bijkomen, dat zegt het kabinet. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een vijftiger die tijdens een wandeling in het Whales Bay-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing, dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Hollands Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een vijftiger die tijdens een wandeling in het Wells Bay-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
4: Oh my.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Al dus Frank Sinatra, hij was al even in de hemel dankzij Cheek to Cheek dansen.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van Hemelvaartsdag 14 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met hemelse muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond het International Dutch Distillers Festival 2026 in Schiedam. Maassluis is in de race voor de BNG Erfgoedprijs 2026 en de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: De formatie Breathe was dat, met Hands to Heaven uit 1988. En daarvoor Amy Stewart en Closest Thing to Heaven. Ons eerste onderwerp vanavond. In Dutch Distillers District Schiedam ruik, proef en ervaar je overal jenever en gin. En tijdens IDDF is er nog veel meer te beleven. Hoort Herman de Bruin van Jeannette van Huisteden.
1: Jeannette, welkom.
2: Dank je.
1: Die afkorting IDDF.
2: Ja, dat staat voor International Dutch Distillers Festival.
1: Oh, dat heeft met Schiedam te maken.
2: Dat heeft helemaal met Schiedam te maken. Want wij zijn natuurlijk het Distillers District van Nederland. Mm-hmm. Alle distillateurs samen. En alles eromheen. We hebben natuurlijk 9 mei molendag gehad. En in de molens wordt natuurlijk het graan gemalen waarmee de jenever wordt gestookt.
1: Oh ja,
2: dus
1: tuurlijk.
2: Dat past er helemaal onder. Maar het IDDF is de hele maand mei. Allemaal festiviteiten. Op 15, 16 en 17 mei is het World Cocktail Weekend. Dan kun je ook met een cocktailpaspoort kun je door de stad heen. En kun je overal cocktails en halve cocktails drinken op allemaal leuke plekken. Op 16 en 17 mei hebben we het Jenever Festival. Dat is één groot feest in de Havenkerk en in het Jenever Museum. Waar je met 25 distillateurs kennis kunt maken uit heel Nederland. Die daar allemaal hun spullen komen.
1: Niet alleen uit Schiedam
2: proeven.
1: Dus.
2: Niet alleen maar uit Schiedam, nee. En dan hebben we op 21 tot en met 28 mei Around Town. En dan wordt er door de hele stad heen muziek gemaakt. En er zijn workshops. Je kunt aan kinderspellen kun je deelnemen. Er valt van alles te doen. Dan op 22 en 23 mei het Bedrijvenfestival. En dan zetten de destillateurs hun deuren open voor mensen die willen zien hoe het wordt gemaakt. Dus dan gaat het echt om de productie.
1: Ja, ja.
2: Dan praat je echt met de meesterdistiller. En kun je zien hoe er wordt gewerkt aan een smakenbibliotheek. En hoe er wordt gewerkt met assances. En,
1: het geheim van likeuren en van die gedistilleerd komt helemaal naar voren. Dan.
2: Helemaal.
1: Zijn die bedrijven dan allemaal open? Kan
2: die
1: je dan zo
2: open?
1: Binnenlopen?
2: Nou, je kunt een ticket bestellen.
1: Boeken, ja.
2: Een ticket boeken.
1: Oké, okay. Kom straks op terug hoe dat moet hoor.
2: Maar, ja. En dan hebben we natuurlijk op 29 en 30 mei het IDDF in concert. En dan komen er allemaal geweldige artiesten hier naar Schiedam. Op het trein van Nolet staat een enorm podium. En er zijn allemaal leuke tenten eromheen waar je hapjes en drankjes kunt krijgen.
1: Ja.
2: En, nou, niet krijgen, kopen natuurlijk.
1: Kopen natuurlijk, ja.
2: Maar het wordt gewoon één heel groot feest. Dus de hele maand mei is Schiedam helemaal in feeststemming.
1: Maar de hele maand mei dus feest. En het gedistilleerd is dan de hoofdmoot van het feest.
2: Ja. Dus je kunt zien hoe het wordt gemaakt. Je kunt proeven hoe het smaakt. Je kunt zien wat je er allemaal met cocktails mee kunt doen. Je kunt kennis maken met de makers. En, en uiteindelijk feest vieren rondom de distillateurs op het terrein van Nolet.
1: En komt de geschiedenis nog een beetje naar voren? Want het is natuurlijk al heel lang dat Schiedam gedistilleerd is. Daar gedistilleerd stad van Nederland. Dus.
2: Ja, zeker. Ja. We hebben natuurlijk hier, denk aan, Nolet is natuurlijk al sinds 1691.
1: Kijk,
2: daar zit al de 11e generatie.
1: Mm-hmm.
2: We hebben onder de boompjes stamt uit 1658.
1: Kijk eens.
2: Dus het zijn echt hele oude. Bij Herman Jansen word je ontvangen door de 7e generatie al van de familie Jansen.
1: Ja.
2: Diederik ontvangt je daar en dan leid je daar rond. Dus het is echt, je krijgt de kans om met iedereen kennis te maken. Ja.
1: En familiebedrijven, trotse familiebedrijven, denk
2: zeker,
1: ik, die het zijn.
2: Zeker.
1: Die ook over de geschiedenis willen vertellen. Dus als je daarna vraagt, of misschien vertellen ze het uit zichzelf wel.
2: Ze vertellen het en ze laten het ook vaak zien. Ze hebben ook op verschillende plekken ledschermen staan waar ook leuke films op draaien. Dus er is van alles te doen.
1: De hele maand mei en allerlei data heb je genoemd.
2: Ja.
1: Misschien is het handig om even op de sociale media, de website of andere
2: Ja, de
1: zaken.
2: Website iddf.nl.
1: Ja.
2: Nou,
1: ja.
2: Als je daar naartoe gaat, dan vind je alle informatie.
1: Over de hele maand mei.
2: Ja.
1: Dankjewel voor dit gesprek, Jeannette van Huisteden. En veel plezier ook tijdens dat IDDF-festival.
2: Dankjewel.

Ik zei het al, hemelse muziek vanavond in de late avond. Heaven was dat van Chris Rea. En daarvoor Isabelle Aubray met Le Ciel, la Terre et l'eau. Zometeen, Maassluis is in de race voor de BNG Erfgoedprijs 2026. Dat na de Bee Gees en Too Much Heaven.

0: Op de valreep van die 70er jaren. Too Much Heaven van de Bee Gees. Ons volgende onderwerp. De gemeente Maassluis gaat op een inspirerende manier om met haar industrieel erfgoed. Dat vindt althans de jury van de BNG Erfgoedprijs. Maassluis is een van de 3 genomineerden voor die prijs dit jaar. Elsa van Lieren is bij Herman de Bruin.
1: Elsa, welkom.
2: Nou, goedemiddag. Ja, dat was leuk nieuws. De BNG Erfgoedprijs is iets waar je zelf voor op kunt geven. Dat wordt uitgezet onder alle gemeenten van Nederland. Mm-hmm. En dat heeft ieder jaar weer een thema. En nu was het industrieel erfgoed. Waarbij de vrijwilligers van verschillende kanten, vanuit de vrijwilligers in Maassluis, betrokken bij de SSM en betrokken bij Loods-M, zeiden: nou, dit is typisch iets waar wij voor in aanmerking kunnen komen. Dus in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Maassluis hebben we de aanvraag ingediend. En behoren we tot de genomineerden, zeg maar.
1: Tot je verrassing? Of
2: nou wat? Ja, eigenlijk dacht ik, als we hier niet genomineerd worden, dan denk ik dat ben ik benieuwd naar welke gemeente nog meer zoveel doet voor het erfgoed. Ja. Dus was wel blij verrast. Hè?
1: Kan me voorstellen, dus, ja. Ja, ja. Maar
2: ja, dus nou, ik ja, was wel die, blij verrast. Hè?
1: Kan die, me voorstellen, die, ja. Ja, ja. Maar die

0: En daar zijn nog wel heel veel dingen van te zien en te beleven en te ervaren. En nou, daar is een beetje waar de prijs om gaat. Hoe toon je aan of hoe zorg je ervoor dat je die tijdlaag kunt blijven ervaren en beleven?
1: Ja, en die gebouwen die misschien leeg stonden ook weer kunt gaan gebruiken op een andere manier.
0: Ja, en dan is het natuurlijk een heel goed voorbeeld in Maassluis wat er allemaal gebeurt, onder andere in Loods M. Mm-hmm. Waarbij onder initiatief van vanuit een burgerinitiatief en de gemeente samengewerkt wordt aan een plek waar we aan de ambacht kunnen werken, maar ook aan innovatie, zodat alles een plekje krijgt rondom die haven.
1: Even terug naar die BNG Erfgoedprijs, moet ik zeggen, die nominatie. Hoe gaat het verder?
0: Nou, we hebben een presentatie moeten geven. Er is het bestaat uit verschillende onderdelen. Je kunt je nomineren met je mooie goede verhaal. Dan wordt er door team wat onzichtbaar is, maar natuurlijk wel zichtbaar, stiekem bezoek brengt
1: aan.
0: Een
1: jury.
0: Een stiekem bezoek van de jury aan de stad.
1: Ja.
0: Die gaat kijken van, nou, klopt het nou wat er staat en wat treffen wij eigenlijk
1: dus
0: aan?
1: Ze controleren het wel, wat jullie ook zijn.
0: Ja. En dan kunnen zij de mensen op straat aanspreken of bij de dingen die je genoemd hebt. Dan hebben we op afgelopen 15 april hebben we een presentatie moeten geven voor de jury. Waarbij we in 7 minuten onszelf mochten verkopen.
1: Mm-hmm.
0: Dat hebben we gedaan samen met de twee andere gemeenten. Dus dat is leuk. Die hebben we dus ook ontmoet. En we hebben hun verhaal ook gehoord. En nu gaat de jury in een wijze beraad om te kijken wie nou de prijs gewonnen heeft. En daarnaast komt er ook nog een publieksprijs. Dus er kan ook nog gekozen worden door het publiek.
1: Ja. En wanneer is dat allemaal aan de orde, die prijzenuitreiking?
0: 28 mei.
1: En als je de prijs mee kan nemen, neem je ook 30.000 euro mee.
0: Ja, dat is niet zomaar wat. Interessant. Ja. Ja, want alle leuke dingen kosten heel veel geld.
1: Ja.
0: En zeker met de plannen die de vrijwilligers nu hebben, is een buffertje natuurlijk altijd fijn.
1: Daarom.
0: En dik verdiend, als het mag lukken.
1: Even afwachten of dat eind mei zo gaat. Maar laten we duimen voor het goede resultaat eigenlijk. Mensen die meer over Loods M willen weten, kunnen die ergens wat informatie vinden op de sociale media?
0: Nou, we posten regelmatig via Instagram en Facebook. En wat ook leuk is, dat we doen aan de socials, maar soms is het ook fijn om even bij de bron te komen. Dus we hebben een hele informatieve website, loodsm.nl.
1: Ja.
0: Waarin het hele programma wordt omschreven. De dingen die we doen. We zijn nog niet dagelijks open, maar daar zie je wel wat we aan programmering hebben.
1: Mm-hmm.
0: Daar zie je ook een link met de vaartochten. Daar zie je ook hoe je op kunt geven als vrijwilliger. Zo hebben we de afgelopen jaar eigenlijk 27 nieuwe vrijwilligers mogen ontvangen.
1: Nou.
0: En dat is natuurlijk echt heel leuk.
1: Ja. We gaan wachten op die Erfgoedprijs 2026. En Elsa van Lieren heeft erover verteld. En ze is ook in volle afwachting van of die prijs naar Maassluis toekomt. Erfgoedadviseur ben je en directeur van Loods M. Dankjewel voor het gesprek.

Heaven, bezongen door New Flavor in 1997. En daarvoor Lisbeth List en Zo Hoog in de Hemel. Zometeen de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Dat na Bob Dylan en Knockin' on Heaven's Door.

0: Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan was dat. Ons volgende onderwerp. Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies is begin dit jaar een ontwikkeltraject voor trekkers van lokale en regionale voedselnetwerken gestart in Zuid-Holland. Rachel Eerhardt is bij Herman de Bruin.
1: Rachelle, welkom. Leuk dat je er bent. We gaan het hebben over lokale voedselnetwerken. Dat is een hele mond vol, maar dat betekent dat je niet naar de supermarkt gaat.
2: Ja, wat het...
1: Of is het meer?
2: Het is meer dan dat. Ik denk dat... Gewoon even bij het begin beginnen. Dat is dat heel veel mensen denk ik wel plekken in hun omgeving kennen... waar mensen met moestuinprojecten bezig zijn. Of waar mensen... koken met gezonde lokale producten voor dakloze mensen of ouderen.
1: Ja.
2: Of dat ze wel eens op een boerderij komen, die dan biologisch zijn. Of waar ook een zorgtak is, of een kinderopvangtak. Of dat ze wel eens bij de horeca hebben gezien in een restaurant dat er lokale kazen worden aangeboden.
1: Ja, die afficheren zich tegenwoordig ook met lokale producten. Hè?
2: Precies. Ja. Dus wat zo'n lokaal voedselnetwerk dan is, is dat... Ik kan denk ik het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld in de Krimpende Waard. Dat heet Voedselfamilie Krimpende Waard. En dat is een netwerk van allemaal spelers in dat gebied. Dus het gaat over de gemeente Krimpen aan de IJssel en Krimpende Waard. Die mensen verbindt rondom het thema gezond, lokaal en duurzaam voedsel. En die willen gewoon goed doen voor mensen en voor de wereld. En daar zijn ze super gedreven in. Maar het is vaak wel goed om die mensen een keertje af en toe bij elkaar te laten komen. Dus dat ze elkaar kunnen steunen en ideeën kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. En daar gaat het eigenlijk om.
1: Want het zou meer mensen kunnen helpen om te weten wat er allemaal leeft in die gebieden rondom de stad. En niet alleen de supermarkt.
2: Precies. Ik ben actief als zelfstandige bij Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Mm-hmm. En de provincie heeft ons gevraagd, want de gedeputeerde Mariette van Leeuwen, die ging langs bij Voedselfamilie Krimpende Waard en die dacht, dit is leuk. Ja, hier gebeuren mooie dingen. Hier worden veel burgers bereikt. Ja. Met het thema gezondheid en boeren en zijn BBB-politica. Die vond het natuurlijk leuk dat boeren op zoveel verschillende manieren eigenlijk in een positief daglicht kwamen te staan.
1: Ja, ja.
2: En die zei, kan het niet op meer plekken? Dus mede dankzij financiering van de provincie zijn we nu op 10 andere plekken in de provincie. Hebben we trekkers van zo'n nieuw netwerk geworven. En die gaan we dus begeleiden in het opstarten van zo'n eigen netwerk.
1: Ja, ja. En dat is ook de taak van Rachel.
2: Ja, ik ben dus de leraar of zo, of de trainer daarin.
1: De leraar?
2: Nou ja, de leraar is een beetje groot woord, maar de leraar is een beetje traditioneel. Maar het is,
1: wat train je dan als je trainer bent?
2: Nou, ik doe dat dus samen met Liane Lankrijer, die dat in Den Haag heeft opgezet. En Arieke Mijnlief, die dat in de Krimpende Waard is opgestart. Ja, en wij gaan eigenlijk mensen meenemen in hoe je dat leuk maakt. Zo'n netwerk opstarten en hoe je dat slim doet.
1: Ja. En waar vind je die mensen dan?
2: Nou, er bestaan... Er zijn natuurlijk al wel langer... Als je actief wordt in zo'n wereldje, dan ken je mensen.
1: Ja, ja,
2: en dan Voedselfamilies heeft ook een website en een nieuwsbrief en social media.
1: Oké, dus er is wel een samenwerking.
2: Ja, ja. We hebben een oproep geplaatst voor een ontwikkeltraject. En inderdaad, er heeft zich iemand gemeld van Goeree Overflakkee, van Voorne Putten, uit Leiden, uit Gouda, uit Rotterdam zelf. Want daar is een voedselraad in oprichting. Uit... Schiedam, Maassluis, Vlaardingen heeft zich iemand gemeld die dus in dat gebied en in Midden-Delfland wellicht aan de slag gaat.
1: Ja. Dus, over de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies, maar we hebben het over lokale voedselnetwerken. Want dat is eigenlijk de bedoeling, dat ze met elkaar verbonden worden en één grote kracht worden eigenlijk.
2: Ja, dus het idee, kijk, de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, die stichting, die dat is meer een actor op of een speler op provinciaal niveau.
1: Ja.
2: En onze wens is eigenlijk dat we straks overal in de provincie van dit soort levende lokale voedselnetwerken hebben, die dan ook weer krachten bundelen op provinciaal niveau binnen die stichting Zuid-Holland. En dan kan je de provincie weer beïnvloeden.
1: Ja, dat
2: zo
1: is natuurlijk
2: het, er wel een strategietje achter.
1: De grote speler daarin. En die komt ook met geld tevoorschijn?
2: Nou, die hebben dus wel dit project gefinancierd.
1: Ja, ja.
2: En we zullen eens even gaan kijken hoe dat verder gaat.
1: Ja. Mensen die daar meer over willen weten, kunnen ze ergens terecht op de sociale media?
2: Ja, Voedselfamilies Zuid-Holland is sowieso op LinkedIn te vinden. Maar ook heeft ook gewoon een website, voedselfamilies.nl. En mensen kunnen ook altijd mij benaderen, want ik vertel daar graag over. Dat heb je inmiddels door.
1: Ja, dat is duidelijk. En hoe kunnen ze dat doen?
2: Ja, gewoon mijn naam, Rachelle Erhard, ja? Vind je op alle socials.
1: Erhard met een T aan het eind. Dan klopt, kom je er overal terecht waar je wezen moet. Dankjewel voor het enthousiaste gesprek. Rachelle Erhard, en heel veel succes met wat er allemaal nog uitgerold moet worden, zoals ik het zei, om het voedsel van de boer en de tuinder dichter bij de mensen te brengen.
2: Dankjewel.

Hij mocht zeker niet ontbreken op dit lijstje. Eric Clapton en Tears in Heaven. En daarvoor Lea Michele van 2017 met Heavenly. En dat was de hemelse late avond van donderdag 14 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Katie Melua en haar hemel hebben het laatste woord. Fijne nacht.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijke record op de 10 kilometer van 34.

0: Niels Eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: yourself.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu...

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij